0: Ik moet er aan het maat af.
1: Wat is de vuist dat je afzet?
0: Laat de deur zijn aan het maat af. Ik denk.

Dat gaat met die verschillendjes. Over Nederland, ik ga schieten naar Nederland. Die reed met je, maar we zijn er.